0: 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het John F. Kennedy Center in Washington heeft het personeel opgedragen om de naam van president Trump van zijn gebouw en uit alle officiële communicatie te halen. Dat gebeurt na een uitspraak van een rechter. Die oordeelde dat het culturele centrum alleen de naam van oud-president John F. Kennedy mag dragen. Het bestuur besloot vorig jaar de naam van Trump toe te voegen, maar de rechter heeft dat dus verboden. Ook een geplande sluiting voor renovatie mag van die rechter niet doorgaan. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. En het John F. Kennedy Center in Washington heeft het personeel opgedragen om de naam van president Trump van zijn gebouw en uit alle officiële communicatie te halen. Dat gebeurt na een uitspraak van een rechter. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
5: Ja. Weer eens.
6: Nou, proef jij even.
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast democraten stemden ook 18 republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Koren Festival. Op zondag 7 juni vanaf 1 uur. Met ongeveer 15 verschillende koren op 5 podia in de binnenstad. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
5: Tip Top Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tip Top Car Wash, geef glans aan jouw auto.
6: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
7: Vrijdagavond 12 juni in het Natuurtheater. Een beetje vroeger is de toekomst. Een hilarische voorstelling van Rob Hebink over oud worden.
6: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
8: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
9: Ja, waar gibt's denn sowas?
8: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
9: Doppeladler, goed und lecker.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: With the OG.
15: Hij is net afgegaan, die Wekker Radio. Lekker, hè? Heerlijk. Voor deze Feel Good Friday, tijd voor een kakelverse nieuwe ochtendshow hier in Oost-Nederland. Dit is de show Achterhoek.

0: Jeremy Clef.
1: Sorry.
0: Hey, goedemorgen, het is Reggae Night. Van een legendarische reggae-held.
2: Begin je dag goed.
0: En hij heeft ook een andere legendarische reggae-held ontdekt. Dat is namelijk Bob Marley. Hij is de ontdekker van Bob. Bob vond het allemaal wel goed op Jamaica met zijn eigen reggae-muziek. En toen zei Jimmy, goede vriend, daar moet je mee doen. Ga eens van dat eiland af. Ga de wereld ontdekken. Nou, dat heeft hij gedaan. Helaas moesten wij al vroeg weer van Bob afscheid nemen op zijn 36e. Feel Good Friday, 7 uur 9 onderweg op 5 juni 2026. En wat een lekker nieuws, hè? Nieuws uit Brussel, dat ons aangaat hier in de Achterhoek en de Liemers. Want Duitsland moet stoppen met de grenscontroles. Dat hebben ze in Brussel besloten. Ja, ze kunnen wel willen in Berlijn, maar dan gaat Brussel er weer over, hè? En dan zitten wij er tussenin. Als het goed is, ik denk dat je het met me eens bent, als het goed is, gaan die grenscontroles uiteindelijk ook ergens stoppen. Maar ja, daar gaat even wat tijd overheen, hè? Dan moet weer een dame wat dingen gaan tikken en zo. De administratie moet verwerkt worden. Je weet hoe lang zoiets kan duren. Nou, weer maanden overheen. Maar goed, de gedachte is er vanuit Den Haag, die grenscontroles gaan stoppen. Toch een mooie gedachte om de vrijdagochtend mee te starten. Een nieuwe ochtendshow, Reset Your Brain. Ja, eigenlijk hetzelfde.

je nou precies hebt. Maar we hadden toen die watersnood in Brabant, Limburg. Maar ook kregen we hier in de Achterhoek wel een tikkie mee. Want ja, je zag dat water maar stijgen. Ook in de Oude IJssel en zo. Hartstikke heftig. Ja, moeten we worden geëvacueerd of niet? Gelukkig hoeft het allemaal net niet. Maar het was op zijn randje. En toen was dit een grote hit. Die je hoorde, die plaat van Mike and the Mechanics. En de Over My Shoulder. Heb je zelf nog een voorkeur voor een lekker ontbijtje? Heb je nog een voorstel? Ja, wat is nou echt lekker? Vanochtend, snelle hap, broodje kaas of toch wat anders? Laat het even weten. En die ene single zou ik graag van je willen horen. Wat is een gave plaat om deze vrijdagmorgen goed op te starten? 06-4747-0022. Dat is het nummer van de studio van Regio 8. Hey.

Het is zijn grootste bijzaak in het leven. Dat geldt voor heel veel mensen. Dat is een hele belangrijke bijzaak. Voetbal. Hij schijnt heel goed te zijn. Totdat hij ooit werd getackeld door een teamgenoot. Ja, en toen moest hij wat anders. Hij had ook bouwvakker kunnen worden. Maar het is zanger en muzikant. Groot talent natuurlijk. Maar twijfel heeft hij? Oh joh, hij is hartstikke nerveus nog steeds voor optredens. En heel onzeker, dat geloof je niet. Dat is niet zijn uitstraling, maar dat is hij nog wel altijd. Geeft hij zelf toe, dus Robby in de ochtendshow bij Regio 8. Tripping, vrijdag vanmiddag hoor je Sven. En om 12 uur Get a Grip. Dat is de jongere Soos. Dat wordt ook gewoon live op de radio uitgezonden. De jongere Soos, live vanuit Doetinchem om 12 uur. En dit is voor de liefhebbers, Phil Collins.

Phil Collins door hem zelf geschreven. En het gaat naar omstandigheden redelijk. Zijn situatie is wel broos hoor, die van Phil op dit moment. Maar hij is gelukkig onder ons, dat is heel belangrijk. Zo direct nieuws gaat onder andere over woningbouw in Zelhem. Je hoort het zo direct van Bart.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.

0: Vind je bij Bol.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De seniorenmiddag blijft een onmisbare traditie tijdens het dorpsfeest in Beel. Waar de feesttent zich later deze week vult met duizenden feestvierders die uit hun dak gaan bij de grote artiesten, stond gistermiddag volledig in het teken van de ouderen. Deze middag wordt gezien als essentieel om ook de oudere doelgroep nauw betrokken te houden bij het dorpsfeest. Maar of de senioren aan het eind van de avond in de lampen gaan hangen, dat is nog maar te bezien.
2: Mensen op tafel te krijgen, dat weet ik niet meer of dat gaat hoor. Daar moet een klein liftje bij komen.
1: Vanavond staat in het teken van zomercarnaval en onder andere de snollebolletjes treden op. Niet fusieren, maar intensiever samenwerken. Dat is het voorstel van vier politieke partijen uit Doesburg, Duiven en Zevenaar. Met hun initiatiefvoorstel, de Liemerscoalitie, willen zij dat de gemeenten zelfstandig blijven en op vijf specifieke gebieden nauwer gaan samenwerken. En dat terwijl een meerderheid van de andere partijen juist voor een fusie is. Het alternatieve plan is ingediend door de Stadspartij uit Doesburg, Doet en Burgerbelangen uit Duiven en Forum voor Democratie uit Zevenaar. In het noordwesten van Zelhem kunnen mogelijk 15 nieuwe woningen worden gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst staat positief tegenover het plan om aan de rand van het dorp te gaan bouwen, maar daar zal landbouwgrond en bos moeten worden opgeofferd. De buurt is intussen op de hoogte gesteld, maar is er niet blij mee. Omwonenden hebben mondeling al laten weten tegen de woningbouw te zijn en ze zijn van plan om officieel bezwaar te maken. Op de Ruurloseweg bij Zelhem zijn gistermiddag drie auto's op elkaar gereden bij een kopstaartaanrijding. De voertuigen reden vanuit Ruurlo in de richting van Zelhem toen het door onbekende oorzaak misging. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Ja, lachen man dit. Hè? Everybody's laughing. Er zijn weinig liedjes die over echt lachen zijn gemaakt, zit ik opeens te bedenken. Dit is wel een grappige, maar werd dan ook weer niet zo'n heel groot succes. Maar heel erg feel good, kan ik anders zeggen. Dankjewel, eens even kijken. Sjors voor het aanvragen, Sjors uit Doetinchem. Voor Phil Filmen en Galaxy. En daarvoor Brooke Fraser, Something in the Water. Dit is de ochtendshow bij Regio 8. Elke maandag tot en met vrijdag te horen tussen 7 en 10 uur. En jouw nieuws vind ik eigenlijk ook wel belangrijk. Je mag een redactielid worden vandaag. Ja. Ik zit hier toch in mijn uppie, dus als je even wil aanschuiven, kan gewoon telefonisch of via de app. Heb je je eigen bericht, jouw eigen nieuws uit jouw eigen straat, laan, steeg of gehuchtje? Laat het even weten, 0647470022. Wat wil je vooral onder de man brengen? Oh nee, het is aan de man. Dat is de kreet. Laat het weten, 0647470022. En dit is wel leuk hoor, dit is wel lekker. Zo, moet je voorstellen dat je op een terrasje zit. Fijne vrienden of je partner om je heen. Het kan ook heel relaxed zijn. Ja. Nou, komt er gelijk zo'n kreet ook natuurlijk. Ja. Je bestelt nog een drankje, je kijkt om je heen en je denkt, wat heb ik het toch lekker voor elkaar. En deze muziek van Olivia Dean erbij.

Het blijft grappig, hè, dat verhaal dat hij een Nederlandse schoonmoeder heeft. Dat hij een optreden gaf in de jaren 80, ergens in Utrecht. En dat hij de zaal inkeek. Midden in die zaal zag hij een dame staan. Een van de vele fans. Hij dacht, maar wat er. Wat de... ja, goed. Ik kan het nu even niet roepen natuurlijk. F-U-C-K. Dan dacht hij van... Hé, hey, wacht even. Dadelijk hebben we pauze. Ik ga haar uitnodigen. Ja, en dat werd uiteindelijk een setje. Dat werd uiteindelijk een stel. Ze hebben kinderen gekregen. Dus Mark King van Level 42 kreeg een Nederlandse schoonmoeder. In de jaren 80 al. 7 uur 47 onderweg. Dit is de ochtendshow bij Regio 8. Achterhoek wordt wakker. Dat is het naamplaatje. Eens even kijken wat er morgen gebeurt, bijvoorbeeld in Doetinchem. Maar dat is wel leuk. Het weekend staat zo'n beetje in het teken van de natuur, wandelen en de historie. De historie. Ja, die moet de nadruk leggen op his, hè? His. Historie. Bijvoorbeeld de open tuindagen. Het is toch lekker om daar naartoe te gaan bij Tuin de Zumpen in de regio. En dan kan je bijvoorbeeld de pioenrozen zien. En uit mijn eigen ervaring weet ik... En dat geldt voor heel veel dames, dat vrouwen echt dat fantastische rozen vinden. Dus kerels, als je je vriendin of je vrouw nog op plezier zou willen doen... zorg even dat je een paar pioenrozen kan scoren. Kom daarmee thuis. Nou, je krijgt me toch een weekend? Je wordt helemaal gek. Ja, pioenrozen. Die zijn er ook nu alleen maar, dus... deze maand, volgende maand zo'n beetje. En daarna dan moet je weer de kassen in, zeg maar. En verder kan je ook naar Kasteel Slangenburg. Altijd een feestje om daar naartoe te gaan. Een mooie rondleiding kun je krijgen. Allemaal hier in de regio dit weekend. Marvin Gaye, Kim Weston. En die bedrijven de liefde. Op papier natuurlijk. En ze zingen het.

De summertime aanwezig bij Regio 8, de Underdog Project. Hoe is het dan met het weer vandaag? Nou, het valt reuze mee ten opzichte van gisteren en eergisteren. En toen het met bakken naar beneden kwam, nou, dat valt reuze mee vandaag. Er kan heel bescheiden nog wat regen vallen, als dan niet zo heel veel voorstellen. Een gaatje, gaatje over 18, 19. In het weekend 20 graden, dus eigenlijk best wel lekker weer om te gaan barbecuen. Ja joh, nodig wat vrienden uit, misschien collega's. Of zeg je van, nou, die moet ik niet thuis hebben in mijn achtertuin, dat wil ik niet. Kan, hè? Dat je vandaag nog met ze samenwerkt, maar die wil je niet op zaterdag en zondag zien, je collega's. Hoe dan ook, mooi, perfect barbecue weer op zaterdag en zondag. Tot aan het nieuws van 8 uur. Deze

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: 10 tenders alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast democraten stemden ook 18 republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
16: Peugeot.
17: Tip Top Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tip Top Car Wash, geef glans aan jouw auto.
18: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
19: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
20: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelherten en zo'n wolf gezien.
21: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
22: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
23: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
25: Ja, goedemorgen. Het vertrekpunt van deze vrijdag vanuit de Achterhoek aan de Liemers. Goedemorgen. Dit is de ochtend.

0: De Amerikanen, het is Maroon 5 en Christina Aguilera. En natuurlijk, het legendarische Move Like Jagger. De Four Chic and My Forbidden Lover. Morgen! Ik heb net ingeklokt voor je. Ja, heb ik al voor je gedaan. Zo'n ouderwetse klokkaart. Ik ken bedrijven die hebben dat nog. Zo'n ouderwetse klokkaart. Dan moet je in zo'n apparaat stoppen. Dan komt er een stempeltje op van, ja, Pietje is present. En als je dan een minuut te laat bent, dan ben je de lul. Serieus. Vroeger moest je dan op het matje komen. En tegenwoordig, ik zie het. Ik werk namelijk voor meerdere bedrijven. Dus ik kom graag bij de mensen. Ja, ook thuis trouwens. En dan zie je dat heel wat werknemers, die kijken niet zo nauw met de tijd. Maar goed, als de werkgever er ook zo over denkt, niks aan de hand. Het belangrijkste is als je je werk maar gewoon doet. En goed doet. Hè? Niks aan de hand. Vrijdag de 5e juni. Wat digitale post heb ik binnengekregen. De Europabrug. Die is binnenkort weer dicht vanaf de 8e. Dat meldt Mark hier in de regio. De Europabrug Doetinchem. Dankjewel, Mark. 2 weken lang is die gesloten. En een stukje post. Digitale post van Joske. Het gaat over een festival binnenkort. Een food and truck festival. Dit is wat hij achter heeft gelaten.
1: En ik heb weer mooi nieuws voor ons food and truck festivalletje. Op 13 juni. Niet alleen Gerrit Vossers met zijn trekker staat te pronken. We hebben van allerlei voertuigen. En weet je wat mooi is? We hebben nu al meer dan 11 kramen. 11 kramen voor de sfeermarkt. Met mensen uit de regio die hun koopwaren aanbieden. We hebben live muziek, daar heb je alles al verteld. En we hebben zulke leuke dingen. We halen met 4 bussen senioren op uit de regio. En die geven een lekkere vethuizen koek met een kopje koffie. Mm. Het is een festival met samen zijn, samen dingen beleven. En gemuurlijkheid, Achterhoeks gemuurlijkheid. Jongens, lekker man. Tot 13 juni, hè. Van 11 tot 5. Hey, bedankt Marcel.
0: Ja.
1: Een fijne dag vanuit Apeldoorn. Oh shit, ik moet ervoor, sorry. Ik moet ophangen, dag.
0: Ja. Hij is namelijk ook taxichauffeur. Oh nee, hij is geen taxichauffeur. Hij is ook geen buschauffeur. Nee, hij zit op zo'n hele grote truck. Zo'n elektrisch aangedreven truck. Dat is niet goed. Jos, dankjewel. Het vindt allemaal plaats op zaterdag 13 juni. Transportweg nummer 3. Het Food and Truck Festival hier in de regio. Ja, dat wordt weer gezellig. Dat is mooi om te weten. Dit is een van de vele. Nummer 1 hits voor die mannen uit Brabant. Doe maar.

0: heel even wachten en dan is het weer zover. Tijd voor de Zwarte Cross, hè?
1: We gaan op vakantie naar de Zwarte Cross.
0: Het nieuws van deze week over de Zwarte Cross gaat over de kaartjes. Want kaartjes voor het evenement kunnen vanaf deze week via Ticketswap doorverkocht worden. Er zijn op dit verkoopplatform al meer dan 100 kaartjes verkocht. En dat is best wel bijzonder, want het festival is nog niet eens uitverkocht. En mensen betalen voor de kaarten via deze doorverkoopsite vaak veel meer. Handig om dit te onthouden natuurlijk. Tot op dit moment zijn alleen de zaterdagkaarten uitverkocht in de officiële Zwarte Cross shop. Ook de jeugdkaarten zijn al uitverkocht, met uitzondering van de donderdag. Ben je er ook bij dit jaar? Je kan dus gewoon nog een kaartje kopen. Dat is ook wel prettig om te weten. Hè? Meestal is het hartstikke uitverkocht. Strak, maanden van tevoren. Er zijn nog momentjes dat je er naartoe kan. Hier in het oosten.

0: The Surreal met Dean Lewis. En het ging over de liefde. Het is bijna 8:30. Zo direct Bart. Hij schrijft aan voor het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. En je krijgt het weekend weer van onze weerboer Gerrit.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
2: Echt serieus?
8: Oh,
2: wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex Double Dekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
12: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
13: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo 2,5 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai. Kom je naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
16: Regio 8 Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Ruurlozenweg bij Zelhem zijn gistermiddag 3 auto's op elkaar gereden bij een kopstaartaanrijding. De voertuigen reden vanuit Ruurlo in de richting van Zelhem toen het door onbekende oorzaak misging. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Niet fuseren, maar intensiever samenwerken. Dat is het voorstel van 4 politieke partijen uit Doesburg, Duiven en Zevenaar. Met hun initiatiefvoorstel, de Liemerscoalitie, willen zij dat de gemeenten zelfstandig blijven en op 5 specifieke gebieden nauwer gaan samenwerken. En dat terwijl een meerderheid van de andere partijen juist voor een fusie is. Het alternatieve plan is ingediend door de Stadspartij uit Doesburg, Doet en Burgerbelangen uit Duiven en Forum voor Democratie uit Zevenaar. De seniorenmiddag blijft een onmisbare traditie tijdens het dorpsfeest in Beel. Waar de feesttent zich later deze week vult met duizenden feestvierders die uit hun dak gaan bij de grote artiesten, stond gistermiddag volledig in het teken van de ouderen. Deze middag wordt gezien als essentieel om ook de oudere doelgroep nauw betrokken te houden bij het dorpsfeest. Maar of de senioren aan het eind van de avond in de lampen gaan hangen, dat is nog maar te bezien.
18: Mensen op tafel te krijgen, dat weet ik niet meer of dat gaat hoor. Daar moet een klein liftje bij komen.
17: Vanavond staat in het teken van de zomercarnaval en onder andere de snollebolletjes treden op. In het noordwesten van Zelhem kunnen mogelijk 15 nieuwe woningen worden gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst staat positief tegenover het plan om aan de rand van het dorp te gaan bouwen, maar daar zal landbouwgrond en bos moeten worden opgeofferd. De buurt is intussen op de hoogte gesteld, maar is er niet blij mee. Omwonenden hebben mondeling al laten weten tegen de woningbouw te zijn en ze zijn van plan om officieel bezwaar te maken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Oké, dankjewel voor het bijpraten, Bart Meijer.
19: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: Ja, daar zul je hem hebben. En hij is weer on tour. Dit voorjaar. Het is Gerrit Vossens. Goedemorgen, in je caravan, op de trekker. Of waar zit je eigenlijk?
8: Ik moet nog een klein klusje doen in Doetinchem. We hebben vandaag personeelsfeestje of vakantieborrel. Dus vanmiddag moet ik tussen.
0: Sorry, mag ik het geluid nog één keer horen? Meneer Schildbehoort? Wat moet je doen?
8: Ik moet nog even snel maaien.
0: Nee, je zei het al wat anders. Dus dan wil ik even dat weten.
8: Oh nee, vanmiddag hebben we vakantieborrel. Ja.
0: Nee, je zei tussen. Of is dat gewoon een tussendoorwoordje?
8: Oh, dan moet je op tijd tussen.
0: Dan moet je op tijd. Dan moet hij op tijd thuis zijn. Ja, dat is het natuurlijk. Ja, ja, goed.
8: Ja.
0: Goed, ik heb de nonnenopleiding van de nonnen in Brabant, de opleiding Achterhoeks, voor beginners nog net niet afgerond. Je hoort het. Goed,
8: nou ja, ik was een beetje met de zender aan het spelen en zo. En dan kwam ik je ook ergens anders nog tegen afgelopen week.
0: Joh, moet je vanmiddag eens gaan zappen? Nou, ik mag het eigenlijk niet zeggen als je dan voor deze omroep werkt hier in regio 8. Maar vanmiddag ben ik, dat is geen gouden hoor, dat is echt waar, ben ik op 140 zenders te horen. Ja, verspreid over de Costa del Sol, Curaçao, Saba, al die eilanden. En in Nederland. En ook nog op regio 8 vanmiddag met het nieuws. Goed, en dan nu Gerrit Vossers. Dirk Vossers. Ja, hier is Dirk met het laatste weer voor het komende weekend. Kunnen we een beetje lekker weer verwachten?
8: Nou ja, helemaal stabiel blijft het niet de komende dagen. En gisteren hadden we natuurlijk ook nog pittige buien hier en daar. Maar staat ook een klein beetje onweer op. En ik moet zeggen, ik heb vanmorgen even gekeken. Ik heb toen ook een briefje geschreven. Daar is nogal behoorlijk wat neerslag gevallen de eerste dagen van juni, want ik had zelf in Zilvolde 26, Halle 27, maar Meadow die 30. Maar de uitschieter is toch wel Vorden. En daar kwamen gisteren ook meldingen binnen van dat er hagel was gevallen. En ook veel water in korte tijd. Daar zitten ze nu aan 52 mm. Dus dat is toch al meer dan de helft die je in de maand moet hebben. En er komt de komende tijd nog wel wat bij. We hebben vandaag in ieder geval, als we nu op de buienradar kijken, te maken met een buienlijn. De nadruk of de meeste neerslag komt wel ten noorden van ons langs. Maar toch, er valt wat regen uit straks. En daarachter dan hebben we weer wat opklaring. Komt de zon erdoor. Maar er ontstaan ook weer nieuwe buien. En daar hebben we vanmiddag mee te maken. Kan plaatselijk ook nog even weer goed doorregenen. Maar het is niet zo heel veel meer dan gisteren. Ja, en die temperatuur die komt ook niet verder. 18, 19 graden is de maximumtemperatuur vandaag. En vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg. En dan komen nacht is het droog. Ja, en dan gaan we met het weekend beginnen. De zaterdag hebben we tenminste een droge start. Het is wel zo dat de zon er ook al af en toe doorkomt. Maar eind van de ochtend en ook in de middagperiode hebben we opnieuw weer te maken met wat regen of enkele buien. En temperaturen, nou, het gaat nogal los. En temperaturen van rond de 21 graden, dat zijn mooie temperaturen en die hebben we zondag ook. Alleen zondag begint wat vochtiger met wat regen of enkele buien en is de middag later wat droger en ook 20, 21 graden. Nou, na het weekend, vooral op maandag, dinsdag nog een paar buien en vanaf woensdag wordt het allemaal wat minder wisselvallig. Temperaturen maandag 22 graden, wordt in de avond afgestraft door een enkele regen- en onweersbui die warmte. Gaan we dinsdag verder met een graad of 19. Maar als we verder de week in kijken, dan wordt het toch allemaal temperaturen boven 20 graden. En dichter bij de 22 zo'n beetje.
0: Wat ik me dan afvraag, hè, en ik zou het ook hebben als ik nu een luisteraar was van deze ochtendshow. Ik zat dan in de auto, dan zou ik willen weten, wat voor soort berichtjes krijgt die weerman binnen op het moment dat hij op de radio is? Van wie komt dat?
8: Ja, dat weet ik niet. Dan moet ik kijken.
0: Dan kijk eens even. In je telefoon. Oh nee, daar heb je ook verbinding mee met ons. Dat wordt helemaal niks. Dat gaat technisch helemaal fout. Als die wegvalt, dan weten we de reden. Dan kijkt hij naar een appje.
8: Oh. Nou, dit is een berichtje van Ellie. Ellie te passen is van de avond, Vierdaagse Ulft.
0: Ja.
8: Die had ik vanmorgen een berichtje gestuurd. Hoe ik denk dat de weersituatie gaat. En ze schrijft dan heel hartelijk dank voor je hulp en je berichten.
0: Oké, okay, maar het advies wat je gegeven hebt is voor de Vierdaagse vanavond. Dit is wat ik zei. Verbinding is klaar. Hij drukt nog een keer. Dit is ook. Wat een Jan Techniek is dit ook, hè? Prachtig, Gerrit. Lekker weekend, jongen.

0: Jocelyn Brown, heerlijke stem, het is Gypsy Rhythm. En dan even terug naar het legendarische jaar 1971. En speciaal voor al diegenen die dat jaar helemaal niet bewust hebben meegemaakt, 1971. Dat was in de tijd dat het heel bijzonder was. Als je op televisie kon zeggen, dames en heren, goedenavond. Volgend jaar zenden wij ons televisieprogramma uit in kleur. Dan gaan we over van zwart-wit naar kleur. Tegenwoordig denk je van, jongens, hoe ver zijn we met de techniek? Maar toen was dat heel bijzonder. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Mies Bouwman, 1971 dus.
1: Dag, allemaal. U thuis, die het hele seizoen weer zo trouw heeft gekeken. U bent echt een schat van het publiek. U was met zoveel dat de VARA met dit programma volgend jaar doorgaat in kleur. En dat vinden wij fijn en we hopen u ook.
0: Ja, geweldig. Heel weinig mensen hadden toen trouwens de kleurentelevisie. Dat kwam pas later in de jaren 70. Dit is een hit uit dat jaar, 71.

In de relatie van de zanger van deze groep zit ook een kwestie van noodgeval. Dat gevoel kwam in ieder geval naar boven, want zijn relatie Karel Gerlach van Coldband en Maan, ze zijn uit elkaar. 3,5 jaar. Als je ze dan op televisie zag, dan dacht je van wauw. Dit is echte liefde. Geweldig. Het spatten van de televisieschermen af natuurlijk, maar het is over en uit. En ze willen er eigenlijk helemaal niet zoveel over vertellen wat de reden is. En dat begrijp ik ook. Ja. Noodgeval dus. Coldband, dit is Regio 8. Hey, ben je ook zo dol op verse koffie? Ik ook. En dat is mooi, want volgend jaar is er hele verse koffie in een gigantisch pand te vinden in Doetinchem. De makers van Coffee Fresh, die krijgen, dat Achterhoekse koffiebedrijf, die krijgen dus een nieuw pand. Komt aan de rand van Doetinchem. Volgend jaar zomer moet er dat gloednieuwe gebouw staan met meer dan 5000 vierkante meter vol kantoorruimte, opslag en een showroom vol koffieautomaten. We kennen allemaal een showroom vol auto's. Hoe zou dat eruit zien met koffieautomaten? Er kunnen er heel wat in zo'n ruimte. En die geur, al heerlijk. Oh, is je bizar.

0: Valeria Jackie en Jeans, begeleid door de rock'n'roll van Joe Jett en de Blackhearts. De ochtendshow bij Regio 8. Goedemorgen. Het wordt allemaal een beetje beheerst, het nieuws in ieder geval, door dat bericht uit Brussel. Ja, heeft ook met de Achterhoek en de Liemers te maken. Want vanuit Brussel is gezegd, jongens, best Duitsers, klinkt een beetje apart zo, maar daar komt het wel op neer. Stop met die grenscontroles, ze moeten ermee stoppen. En ik zat even te kijken bij het verkeer. Volgens mij zou er een grenscontrole gepland staan. Maar dat is dus niet zo. Je kan gewoon lekker doorrijden vanuit Nederland naar Duitsland. Vice versa. Zouden ze nu al gestopt zijn? Dat denk ik niet. Hè? Er moeten eerst heel veel papieren worden ingevuld. Maar het plan ligt er vanuit Brussel richting Berlijn. Hè, de regering daar. Er moet worden gestopt met de grenscontroles. Hier bij de A12 bijvoorbeeld. Dus, ik ben benieuwd wat jouw reactie daarop is. Ja, wat vind je ervan? Ik denk dat je er al enthousiast van wordt, toch? Of zeg je van, nou, vond het zo leuk om in die file te staan iedere keer en mijn paspoort te laten zien? Dat kan natuurlijk ook. Nou, reageer even hierop, op dit fijne bericht. 0647470022.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
8: Tip Top Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis auto wash. Tip Top Car Wash. Geef glans aan jouw auto.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS.
14: De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Tiptop Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tiptop Car Wash, geef glans aan jouw auto.
17: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snollebolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
18: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
19: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse Groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
20: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Hey, goedemorgen, Feel Good Friday. Vrijdag, de 5e van de 6e. Vanmiddag het jongerenprogramma Get a Grip om 12 uur met Baltasar. En Sven is er om 3 uur. En nu Liquid Gold over de liefde.
21: Ja, ben je al uit bed of zou ik ook eruit trekken?

0: Het is de Zoo, Disney, Shakira.
1: Begin je dag goed.
0: Nog heel even wachten. Volgende week donderdag gaat het echt helemaal los met het WK voetbal. Alleen op hele gekke tijden soms, hè. Midden in de nacht zijn de wedstrijden. Meer dan 100 wedstrijden. Als je ze allemaal zou willen volgen. Heb je al een deal gesloten met je werkgever? Hoe je dat doet, 's ochtends vroeg? Ja? Hele kleine oogjes? Of met z'n allen kijken? Begin gewoon heel vroeg. 'S Nachts om 1 uur of zo met z'n allen. Een werkje van 1 tot een uurtje of 10. En tussendoor staat die wedstrijd aan, maar je werkt ook. Dat zou ook nog kunnen. Heb je de rest van de dag vrij? Ik denk dat je werkgever er heel anders over denkt. Kijk, ik kan hier die ochtendshow wel doen tussen 1 en 4 s'nachts, maar... Ja, dat is zinloos, jongens. Dat ga ik niet doen. Nee. Maar goed, volgende week gaan we los. Voor het Nederlands elftal betekent dat op zondag 14 juni... de allereerste wedstrijd tegen Japan. Altijd uit. Nou, in dit geval is het thuis. Maar ja, Nederland speelt in... het is een thuiswedstrijd en die spelen we dan in Amerika. In Dallas. Dan zondag de 20e. En die wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Dat is in Houston. En dan die andere wedstrijd. Alles beslissend tegen... ja, Tunesië. Tunesië tegen Nederland. En dat is in Kansas, vrijdag de 26e. Niet 's avonds, maar als die vrijdag een uurtje oud is. 'S Nachts om 1 uur begint die wedstrijd. Oké. Heb je daar al over nagedacht als je zou willen kijken? Ik weet het niet. Wekker wat anders zetten de dagen daarvoor. Dat je al een beetje in het ritme...

Ik ben ze nog wel eens tegengekomen, deze zussen. In Beuningen, daar woonden ze een tijdje. Nou, langere tijd in Friesland hoor, maar Maywood. De vraag is, hebben ze nog steeds mot met elkaar of gaat het nu een stukje beter tussen deze zussen? Wel een paar mooie successen natuurlijk, later tonight bijvoorbeeld. Dat liedje voor moederdag, Mother, how are you today? Dat ken je waarschijnlijk ook nog wel. En dit Rio. Ik heb eerder de vraag geopperd, wat vind jij ervan dat die grenscontroles stoppen? Ik had niet anders van jullie verwacht, jongens. Dat iedereen zegt, ja, natuurlijk moet dat gestopt worden. Wat een gedoe, daar aan die grens. Paspoort laten zien, ID-kaartje, nou, je kent het wel. En veel files. Eentje is er, die pluk ik er even uit, die is van Mark. Hij is rijinstructeur. Hij zegt, het is zeker fijn dat ze zouden stoppen, ook vanwege de files, maar ook zeker vanwege de veiligheid. Er zijn al veel te veel ongelukken gebeurd, laat u weten. Met helaas ook eentje met dodelijke afloop. Dat is nog niet eens zo lang geleden, jazeker. Dat was op een zaterdagavond. Misschien is dat wel de laatste reden geweest dat ze in Brussel hebben gezegd, want daar komt het besluit vandaan, om ermee te stoppen. Maar het is nog niet zover, hè? Nee. Het kan zomaar zijn dat ze weer gaan controleren. Op dit moment kan je gewoon lekker doorkachelen. Dat is een mooi woord, hè? Doorkachelen. Dat betekent flink gas geven. En niet harder dan 100. Ja, over de grens kan het natuurlijk wel, maar pas ook daar een beetje op, hè? Op anderen en vooral op jezelf. Regio 8.

0: Hij gaat ermee naar bed en wordt ermee wakker. Eén grote grijns. Het is Justin de Wild. Wat een succes voor deze gozer.
1: Regio 8.
0: Hey, vanmiddag gooi je Sven hier tussen 3 en 6. En het programma heet Get a Grip. Dat is een jongerenprogramma. De jongerensoos. Live vanuit Doetinchem straks. Met Balthasar en vrienden tussen 12 en 2, vergeet het niet. En dan zo direct, rond 10 voor 10, schuift Meijndert Bussink weer aan. Hij is van Achterhoeknieuws.nl. Een hele toffe site. Mooie verhalen, mooie beelden, achtergronddetails. En hij is een van de redacteuren. Dus even kijken waar hij het straks over gaat hebben. Goedemorgen, man.
2: Yes, goedemorgen. Ja, we gaan het hebben zo meteen over Luc uit Harreveld. Die is een speedway-coureur. Tot zo.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: En dit weekend extra goedkoop, Galia afkante loopmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
9: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar... en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
1: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De samenwerking tussen Reurpop en Gols krijgt een extra impuls. Het biermerk verbindt haar naam als officiële partner aan de grootste vrijmibo van de Achterhoek. Deze vrijdagmiddagborrel vindt dit jaar voor het eerst plaats en overtreft nu al alle verwachtingen. Inmiddels zijn er al bijna 1500 kaarten voor verkocht. Op de Ruurloosweg bij Zelhem zijn gistermiddag 3 auto's op elkaar gereden bij een kopstaartaanrijding. De voertuigen reden vanuit Ruurlo in de richting van Zelhem toen het door onbekende oorzaak misging. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In het noordwesten van Zelhem kunnen mogelijk 15 nieuwe woningen worden gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst staat positief tegenover het plan om aan de rand van het dorp te gaan bouwen, maar daar zal landbouwgrond en bos moeten worden opgeofferd. De buurt is intussen op de hoogte gesteld, maar is er niet blij mee. Omwonenden hebben mondeling al laten weten tegen de woningbouw te zijn en ze zijn van plan om officieel bezwaar te maken. De seniorenmiddag blijft een onmisbare traditie tijdens het dorpsfeest in Beel. Bij de feesttent zich later deze week vult met duizenden feestvierders die uit hun dak gaan bij de grote artiesten, stond gistermiddag volledig in het teken van de ouderen. Deze middag wordt gezien als essentieel om ook de oudere doelgroep nauw betrokken te houden bij het dorpsfeest. Maar of de senioren aan het eind van de avond in de lampen gaan hangen, dat is nog maar te bezien.
11: Mensen op tafel te krijgen, dat weet ik niet meer of dat gaat hoor. Daar moet een klein liftje bij komen.
10: Vanavond staat in het teken van zomercarnaval en onder andere de snollebolletjes treden op. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Vanmorgen hebben we met een buienlijn te maken. Later op de ochtend wordt het wel wat droger. Komt de zon er af en toe door. Maar vanmiddag moeten we opnieuw in rekening houden met wat buien. Kan plaatselijk even weer veel water geven. De temperatuur die loopt op naar 18 tot 19 graden bij een matige westenwind. Vanavond worden de buien snel minder en komen nacht is het droog met afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Koelt dan af naar 11 graden. In het weekend hebben we zaterdagochtend meest droog weer. In de middag wat regen of enkele buien. Temperaturen lopen op naar 20 tot 21 graden. Zondag begint wat natter. Laat op de dag is het dan weer droger met af en toe wat zon. En dan wordt het ook 20 tot 21 graden.

De 90s begonnen onder andere met Seal. Het is 1991 toen hij dit legendarische liedje zong. Eigenlijk in de hele wereld groot. En Crazy, 9:42 onderweg. Goedemorgen, de ochtendshow hier in de Achterhoek en de Liemers. Dit is Regio 8. Dit weekend lachen, leuk, gezellig in Ruurlo. Want daar vindt namelijk weer Reurpop plaats. Een driedaagse festival met muziek, theater. Dus heel veel ook voor de kids. Dus je kan ook met je gezin er naartoe. 5, 6, 7 juni vindt het plaats. Check even voor alle details. Reurpop.nl.

0: een bakkie, hè? Even rust eraan, even rust. Het is Bruno Mars en Risk It All. Dit is Regio 8. Trouwens, daarvoor een liedje dat je waarschijnlijk ook nog kent van Soft Cell Tainted Love. Jij misschien maar denken van, dat is het origineel. Nee, dat was dus van Gloria. Wat zo heet ze uit de jaren 60. Gloria Jones. En dan gaan we naar Meijnerd Bussink. Hij praat je weer bij over die mooie site. Achterhoeknieuws.nl. De editie voor de vrijdag, de 5e van de 6e. Morgen!
1: Yes, goedemorgen Marcel. Begin in Harreveld. Motorrace-talent Luc Empson uit Harreveld is pas 16 jaar oud, maar die zit al sinds zijn 4e op de motor. Inmiddels heeft hij zich ontwikkeld tot een fanatieke speedway-coureur. Zijn talent bleef niet onopgemerkt, want hij kwalificeerde zich zelfs voor het komende EK. Hoewel hij daar uiteindelijk niet aan deelneemt, blijft Luc volop wedstrijden rijden om zich verder te ontwikkelen in de sport. Schrijft de correspondent Dines Quist deze week in onze krant De Elna. En wie daarmee over wil lezen, kan het nu ook online checken bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan gewoon even nog Zeeuwend om de hoek. Want het was een bewogen seizoen voor de geboren Zeeuwendenaar Devin Haan. 21 jaar met een neusbreuk, enkelblessure, wisselende prestaties en een groot drama dat zich voltrok met het plotseling overlijden van het dochtertje van teamgenoot Mounir El Alouchi. Net voor aanvang van de playoffs met als inzet een plaats in de eredivisie. Wat velen lange tijd niet voor mogelijk hadden gehouden, gebeurde echter toch. Willem II promoveerde toch naar de Eredivisie door in de finale van de playoffs eredivisionist Volendam weer een ticket te geven voor de heen en weer. De veerpont waarop de wijdbroeken uit het Palingdorp al diverse tripjes maakten van en naar de Eredivisie en terug naar de keukenkampioendivisie. Afgelopen decennia. Devin Haan is blij met het succes en ziet uit naar het eerste seizoen van de Eredivisie. Dat schrijft correspondent Henry Waltenbos wederom in onze krant De Elna. Mooi verslag, gesprek met hem en snel te lezen bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan gewoon nog even naar de Heelweg, want met de vorming van het nieuwe college van burgemeester en wethouder in gemeente Oude IJsselstreek is er ook een eind gekomen aan 8 jaar wethouderschap van Ben Hiddinga. Sinds april 2025 had hij wegens ziekte zijn werkzaamheden al neergelegd. De wethouder die bekend stond om zijn bouwen-bouwen-bouwen-quote kijkt met dankbaarheid terug op zijn ambtsperiode. Dat heeft correspondent Walter Hopeman deze week in onze krant De Gelderse Post. Mooie uitgebreide portret is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. Dat was hem weer. Iedereen een heel fijn weekend en tot maandag. Yo!

Funky Star Deluxe. En Bob Marley, maar Bob heeft dit dan maar zelf niet meer meegemaakt, deze uitvoering. Die heeft hij nooit kunnen horen. Zijn afscheid was al begin jaren 80. Bob en The Sun is Shining. Dit is Regio 8, zo goedemorgen. Eens even het spoorboekje erbij pakken, altijd gezellig. De Sven Dimmedaal, heb je die wel eens gehoord? Dat is weer een hele andere koek dan deze ochtendshow. Die hoor je op vrijdagmiddag tussen 3 en 6. En het jongerenprogramma Get a Quip, dat is tussen 12 en 2 te horen. Veel jongeren en de wat oudere jongeren. Balthasar van Puffelen presenteert dan dat programma live vanuit Doetinchem. Lekker weekend. Ja, het wordt lekker barbecue weer morgen, hoor.

0: Regio 8.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
5: Psst, onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Spargo Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten. En iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Altenbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
6: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
7: Meubeloutlet Campers. Met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga ik je mis.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico-stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio-nieuws op Regio 8.
3: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voetenaar.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
6: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
7: Ja, waar gibt's denn sowas?
6: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
7: Doppeladler. Goed und lekker.
5: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
8: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Betting Wonen, ook groot in boxsprings en matrassen.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
2: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Shop de sale bij Zalando, bespaart tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De samenwerking tussen Reurpop en Gols krijgt een extra impuls. Het biermerk verbindt haar naam als officiële partner aan de grootste vrij Mibo van de Achterhoek. Deze vrijdagmiddagborrel vindt dit jaar voor het eerst plaats en overtreft nu al alle verwachtingen. Inmiddels zijn er al bijna 1500 kaarten voor verkocht. Op de Ruurlozeweg bij Zelhem zijn gistermiddag 3 auto's op elkaar gereden bij een kopstaartaanrijding. De voertuigen reden vanuit Ruurlo in de richting van Zelhem toen het door onbekende oorzaak misging. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In het noordwesten van Zelhem kunnen mogelijk 15 nieuwe woningen worden gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst staat positief tegenover het plan om aan de rand van het dorp te gaan bouwen, maar daar zal landbouwgrond en bos moeten worden opgeofferd. De buurt is intussen op de hoogte gesteld, maar is er niet blij mee. Omwonenden hebben mondeling al laten weten tegen de woningbouw te zijn en ze zijn van plan om officieel bezwaar te maken. De seniorenmiddag blijft een onmisbare traditie tijdens het dorpsfeest in Weel. Waar de feesttent zich later deze week vult met duizenden feestvierders die uit hun dak gaan bij de grote artiesten, stond gistermiddag volledig in het teken van de ouderen. Deze middag wordt gezien als essentieel om ook de oudere doelgroep nauw betrokken te houden bij het dorpsfeest. Maar of de senioren aan het eind van de avond in de lampen gaan hangen, dat is nog maar te bezien.
12: Mensen op tafel te krijgen, dat weet ik niet meer of dat gaat hoor. Daar moet een klein liftje bij komen.
11: Vanavond staat in het teken van zomercarnaval en onder andere de snollebolletjes treden op. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
13: Da-da-da.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Pas je eindelijk

0: anders doe.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico-stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
1: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Koren Festival. Op zondag 7 juni vanaf 1 uur. Met ongeveer 15 verschillende koren op 5 podia in de binnenstad. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Hallo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza. De
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
7: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
11: Regio 8, headlines.
12: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op regio 8. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette... en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie... voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen mishandelde een man die een vriendin verbaal lastig viel... waarop de man enkele dagen later overleed in het ziekenhuis. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico-stad... kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek... Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op regio 8.

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Gezien.

0: Puntje bij Bol.
1: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
2: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
3: Met op zaterdag 13 juni de Dire Straits Tribute. Boom Like That.
2: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas, waarop de politie bescherming nodig vond. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico's stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio-nieuws op Regio 8.
7: Attentie, attentie, alle dames opgelet!
8: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
11: Vrijdagavond 12 juni in het Natuurtheater. Een beetje vroeger is de toekomst. Een hilarische voorstelling van Rob Hebink over oud worden.
10: Het Natuurtheater in Zeddam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zeddam en restaurant bij Kobus in Zeddam.
12: Maak je klaar! Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond...

0: en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Zonder gedoe een boodschap doen. Genieten van een rondje door het park. Of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakken Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakken.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harmtakken Tweewielers.
2: Een extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: hebben er zin in. Samen op weg naar het weekend. Buiten bewolkt, nat en 17 graden.
1: Intergrid, de stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Ze zijn niet te houden. Heren, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Gijs, wat is je nieuws?
4: We hebben weer een nieuwe. Waar ben je klaar mee?
0: Ook bij ons is Daan met dubbel A.
2: Oh, ik dacht met dubbel C, maar goed. Lorenzo heeft een nieuwe Fury View voor jullie.
0: Zolang er maar geen dubbel D wordt, heb ik er geen moeite mee. Ook bij ons is Jochem.
5: Het is vandaag Nationale Worstenbroodjesdag.
0: Nou,

0: George Ezra en Dance All Over Me hier bij Regio 8. Snel door naar Gijs.
1: Aan het einde van de week zijn we er soms helemaal klaar mee. Daarom is Sean weer op de straat te vinden om aan mensen, iemand de vraag te stellen: waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Nou, dat alle regels in Nederland vooral heel veel veranderen over de tijd. Bijvoorbeeld met verbod op dingen zoals vuurwerk. En dat bij de boeren bijvoorbeeld met de stikstofregeling, dat het moet veranderd worden iedere keer. En dat is eigenlijk wel waar ik me een beetje aan erger, zeg maar.
4: En stel je nou eens voor, jij bent nou minister van het vuurwerk en van de boeren. Wat is volgens jou dan de beste oplossing?
3: Dat bijvoorbeeld het wel opgecontroleerd wordt, maar dat je dan een bepaalde hoeveelheid mag.
4: Want alles wordt, er komen steeds meer regels, hè. Toen ik bijvoorbeeld een paar jaar geleden vuurwerk wilde bestellen, waren er geen rotjes meer, geen babypijltjes meer. Maar weet je wat ik ook hoorde? Dat de oogartsen heel veel trauma's meemaakten in het ziekenhuis.
3: Ja, dat je dan bijvoorbeeld gewoon bij de vuurwerkpakketten, dat je bijvoorbeeld een bril in het pakket, zeg maar, doet. En dat het dan gewoon hopelijk meer veilig is.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waar

0: De Bee Gees en Paying the Price of Love. Waar wij vandaag de prijs voor gaan betalen is... het worstenbroodje, want het is vandaag de Nationale Worstenbroodjesdag. Worstenbroodjes zijn een populaire lekkernij uit Brabant. Ze bestaan uit gekruid worstje dat in zacht brooddeeg wordt gebakken. Veel mensen eten ze als tussendoortje, lunch of bij speciale gelegenheden. Vooral rond feestdagen zijn worstenbroodjes erg geliefd. Ze worden zowel vers bij de bakker als thuis gemaakt gegeten. En Daan?
1: Ja?
0: Hoe noemen ze dat worstenbroodje ook weer in Duitsland of in Brabant?
1: Een worstenbroodje. En in Duitsland noemen ze het... bratwurst!

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: 10 tenders alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl. Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De samenwerking tussen Reurpop en Gols krijgt een extra impuls. Het biermerk verbindt haar naam als officiële partner aan de grootste vrij Mibo van de Achterhoek. Deze vrijdagmiddagborrel vindt dit jaar voor het eerst plaats en overtreft nu al alle verwachtingen. Inmiddels zijn er al bijna 1500 kaarten voor verkocht. Niet fuseren, maar intensiever samenwerken. Dat is het voorstel van 4 politieke partijen uit Doesburg, Duiven en Zevenaar. Met hun initiatiefvoorstel, de Liemerscoalitie, willen zij dat de gemeenten zelfstandig blijven en op 5 specifieke gebieden nauwer gaan samenwerken. En dat terwijl een meerderheid van de andere partijen juist voor een fusie is. Het alternatieve plan is ingediend door de Stadspartij uit Doesburg, Doet en Burgerbelangen uit Duiven en Forum voor Democratie uit Zevenaar. Op de Ruurlozenweg bij Zelhem zijn gistermiddag 3 auto's op elkaar gereden bij een kopstaartaanrijding. De voertuigen reden vanuit Ruurlo in de richting van Zelhem toen het door onbekende oorzaak misging. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In het noordwesten van Zelhem kunnen mogelijk 15 nieuwe woningen worden gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst staat positief tegenover het plan om aan de rand van het dorp te gaan bouwen, maar daar zal landbouwgrond en bos moeten worden opgeofferd. De buurt is intussen op de hoogte gesteld, maar is er niet blij mee. Omwonenden hebben mondeling al laten weten tegen de woningbouw te zijn en ze zijn van plan om officieel bezwaar te maken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Frogs and with a girl like you. Op de redactie, daar zit onze Daan.
1: Klopt.
0: Bijzonder item vandaag, hè?
1: Ja, klopt. Want Lorenzo is weer naar de View in Doetinchem geweest om een review te geven, dat was hem, aan een film. En vandaag is dat de film Sheep Detective.
2: De Sheep Detectives is het verhaal over een herder genaamd George, wiens grootste passie in zijn leven schapen is. Elke avond voor het slapen gaan leest hij misdaadverhalen voor aan zijn kudde schapen. Alles verliep goed, totdat George op een avond onverwachts bezoek krijgt en wordt vermoord. Met een stadje vol verdachten en een recherche die niet weet waar te beginnen, maken de schapen een grote keuze. Hun gaan de misdaad oplossen. Met de kennis van de voorgelezen misdaadverhalen gaan de schapen op onderzoek uit. Maar gaat het deze schapen lukken hun horizon te verleggen en de misdaad op te lossen? The Sheep Detectives is een echte feel-good film vol met uitstekende dialogen. Zo bevat de film niet alleen uitstekende humor wat niet geforceerd aanvoelt, maar bevat het ook diepgaande levenslessen. Hierdoor is de film interessant voor alle leeftijden. Ook zit het technisch goed in elkaar. Zo maken ze uitstekend gebruik van special effects, waarbij de schapen er goed en realistisch uitzien. Ook bevat het goed camerawerk met mooie overgangen en camerashots. Dat begeleid met een zeer prima soundtrack. Naast dat het verhaal en het technische aspect goed in elkaar zat, bevat het ook een prima cast. Zo wordt de herder George gespeeld door acteur Hugh Jackman, bekend van films zoals The Wolverine en The Greatest Showman. Maar kan je daarnaast ook genieten van het acteertalent van acteurs zoals Emma Thompson, Bryan Cranston en Patrick Stewart. Hun hebben net als de rest van de cast gezorgd voor een uitstekende acteerprestatie. Voor de rest is The Sheep Detectives een fantastische film. Het bevat een goed verhaal met variatie van emoties. Dat de film zo goed is, zie je ook terug in de cijfers. Met op IMDb een cijfer van 7,7 en op Rotten Tomatoes een score van een 95 en een 96% van 100 heeft de film het supergoed gedaan. Dit is vanuit mijn kritisch perspectief een van de beste films van 2026 en kan daarom met zekerheid concluderen dat The Sheep Detectives een aanrader is. Wil je zelf de film zien? Bekijk de film bij View.
1: Nou, Lorenzo zet het wel heel hoog neer. U hoorde hem met de View Review van deze week. Dan gaan we nu luisteren naar een nummer dat veel in deze film voorkwam. Namelijk I'm Gonna Be 500 Bells van The Proclaimers.

0: David Guetta en Justin Bieber, To You. Zometeen, Daan. Het tweede uur, na 1 uur. Ja, waar gaan we het onder andere over hebben?
1: Nou, we gaan het onder andere hebben over een jeugdinternational van het kleinste land dat meedoet aan het komende WK.
0: Het kleinste land wat meedoet aan het WK. Daar praten we zo meteen met iemand die daar jeugdinternational van is dus.
1: Ja, als je een idee hebt, app het.
0: Nou ja, of houden we het gewoon nog even geheim.
1: Ja, kan ook.
0: Je hoort het na 1 uur welk land dat is, maar eerst Supertramp en de Logical Song.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd, hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het 2e grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallen-vrijbad-reden.de.
4: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse Groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
5: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
6: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
5: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnolterswijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-swijs.de.
7: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hoge Weg in Ulft.
8: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
9: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
10: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
9: Ja, voor maar 6,99.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Het tweede uur van Get a Grip.
10: Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Ja, dan zijn we weer het laatste uurtje Kerkweer voor vandaag. Het laatste uurtje voor het weekend. Buiten is het een graadje of 16 en binnen, er zit alleen Daan.
1: Get a Grip, de stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Ja, Daan, wat is jouw nieuws dit uur?
2: Nou, jij, Jochem, hebt straks sportweekend voor jullie.
0: Zeker, en ook om in de sportstemming te blijven, we gaan in gesprek met een jeugdinternational van Curaçao.
3: Bambini, Curaçao!

0: Scouting for Girls. En This Ain't a Love Song. Zometeen, Daan, het sportweekend.
1: Ja, dat
0: wat zit er allemaal in?
1: Nou, we hebben het over het voetbal. En over de Formule 1 praten we ook nog.
0: Dat zometeen naar Disclosure en The Sun Comes Up Tremendous.

0: Zo is het genoeg geweest, hoor. Disclosure en The Sun Comes Up Tremendous. Snel door, Daan. Het is tijd voor sport.
1: Klopt inderdaad, want het is een druk sportweekend alweer. Laten we al eens beginnen met de Formule 1.
0: De Grand Prix van Monaco staat op het programma en de eerste vrije training die begint over een kwartiertje.
1: En dan nu, het zit eraan te komen, het WK, dus tijd voor voetbal.
0: Ja, voordat het WK begint staan er nog veel andere wedstrijden op het programma. De vrouwen van Nederland spelen vanavond tegen Ierland voor kwalificatie voor het Vrouwen-WK volgend jaar zomer. Daarnaast nog een paar vriendschappelijke wedstrijden. België tegen Tunesië staat op het programma. Kaapverdië tegen Bermuda. En Curaçao, waar we het zo meteen over gaan hebben, tegen Aruba. Ja, dat was hem dan.
1: Ja, inderdaad. Ja, het is het laatste weekje eigenlijk, hè, voordat het WK helemaal losbarst.
0: Precies. Volgende week donderdag begint het om 9:00 s'avonds Mexico en Zuid-Afrika.
1: Ja, ga jij kijken?
0: Oh, 100%. 100%.
1: Ik 100%. En gelukkig, ik ga ook 's nachts kijken, hoor.
0: Gelukkig is het WK een beetje gered door Shakira en Burna Boy. Hier is Dai Dai.

Missing and Everything But The Girl. Zometeen na 2:30 alles over een jeugd international van Curaçao. Ja, hoe ziet hij het om nou voor Curaçao uit te komen? Dat zometeen na 2:30.

0: op hoor, deze is heet. Oef. Ja, wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Regio 8, headlines.
15: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In de haven van de Roemeense stad Constanța is een zeedrone ontploft. Het is het tweede grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat... moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
16: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
17: Vanmiddag is het wisselend bewolkt en vallen er de middag door zo nu en dan wat buien. Tussendoor ook nog wel wat zon. De wind is matig uit het westen en het wordt een graad of 18 tot 19. Vanavond dan trekt de laatste bui weg en komende nacht is het helemaal droog. Het koelt dan af naar 11 graden. En in het weekend houden we het ook niet droog. Dan hebben we te maken met wolkenvelden, zon. Vooral zaterdagochtend droog, in de middag wat meer buien. Temperaturen komen wel wat hoger uit. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het zaterdag 20 tot 21 graden. Ook zondag hebben we te maken met wat buien. Dan vallen de meeste buien in de ochtend en begin van de middag. Later is het allemaal wat droger, bij ook 20 tot 21 graden. Na het weekend voorlopig even weinig verandering. Het is wisselend bewolkt. Temperaturen rond de 20 tot 22 graden. Vanaf woensdag wel droger en meer zon.

Birds en Mr. Tambourine Man. Zometeen dan vertelt Daan je alles over de Jeugd International van Curaçao, die tevens ook bij de jeugd van de Graafschap speelt. Maar eerst Jarba Beeks en Brighter Days.

0: Yara Beeks en Brighter Days. Snel door naar de sportredactie. Daar zit hij, Daan.
1: Ja, inderdaad. Mart Jansen is 18 jaar. 18 jaar en maakt furoren in de jeugd van de Graafschap. Maar is daarnaast ook jeugd international van Curaçao. En de verdediger kwam uit voor 3 jeugdteams en heeft 11 interlands op zijn naam staan.
2: Ik had het eerst eigenlijk niet verwacht. Maar toen ik eenmaal het mailtje binnenkreeg of gebeld werd, toen vond ik het allemaal wel heel speciaal. En toen dacht ik wel van, deze kans ga ik wel zeker grijpen. Dit ga ik zeker meemaken en daar heb ik ook zeker geen spijt van. Nee. Ik maak heel veel dingen daarmee en het zijn heel veel mooie momenten. Natuurlijk ook momenten waar je van leert of wat dan net niet goed gaat. We hadden bijvoorbeeld bij 120 dat we dan de laatste seconde waren uitgeschakeld helaas. Maar voor de rest is het eigenlijk alleen maar positiviteit. Als je dan met logo van Curaçao op je borst speelt en dat je dan het volk ziet mag zingen en dan echt in een uitverkocht stadion mag spelen en echt het hele eiland, die roept je eigenlijk je naam of die juicht je toe. Dat is wel heel speciaal.
3: Omdat zijn vader in Curaçao is geboren, mag de 18-jarige verdediger uitkomen voor het land. En mag hij proeven van de sfeer die de Blue Wave met zich meebrengt.
2: In Nederland noem je natuurlijk de Oranje Leeuwen. En Curaçao noemen dan de Blue Wave. Dat is ook wel de Blauwe Golf. Ja, laat zien dat de supporters één zijn met de voetballers. En dat het eigenlijk Curaçao gewoon een eenheid is. En dat dat ook uitschelt naar de hele wereld. Wat ik zelf heb meegemaakt is dat toen wij daar dus met 120 waren, dat echt het hele eiland leeft. En iedereen die juicht voor je, die moedigt je aan met alles. Daardoor waren we ook, was elke wedstrijd uitverkocht bij ons.
3: De vader van de Jeugd International is oudspeler van de Graafschap, Wouter Jansen. Die onderdeel was van de selectie toen ze promoveerde in 2004. Inmiddels is hij teammanager van het eerste elftal van Curaçao en neemt hij zijn familie mee naar het WK. De jonge verdediger mag het spektakel in Amerika dus van dichtbij meemaken. En denk dan ook dat de ploeg niet kansloos is.
2: Ik heb ergens nog wel het gevoel alsof we wel voor een verrassing kunnen gaan zorgen daar. Dus ik denk dat geen land ze moet gaan onderschatten. En ik denk dat het sowieso voor de jongens echt heel gaaf gaat worden. En dat ze veel mooie dingen mee gaan maken die ze normaal niet zouden meemaken. Nee. Ik denk derde, dat ze een van de beste nummer 3's worden.
3: Voor de verdediger wordt het WK een feestje. Niet alleen omdat hij de sfeer mag proeven, maar ook omdat hij voor 2 landen kan juichen. Nederland en Curaçao.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dan juich ik nog wel extra voor Curaçao, hoor. Maar allebei heel erg, inderdaad.
1: U hoorde Regio 8 in gesprek met voetballer Mart Jansen.

0: Ja, hallo. René Vroeger en Just Say Hello. Snel door, Daan. Een verjaardag vandaag.
1: Klopt. Kenneth Bruce Gorlek, beter bekend onder zijn artiestennaam Kenny G, is een saxofonist die hoofdzakelijk sopraansaxofoon speelt, maar soms ook op alt of tenor is te horen. Gorlek is met een totaal van 75 miljoen wereldwijd verkochte albums een van de best verkopende instrumentale artiesten. Ja, Kenneth.
0: Ja, hij is jarig vandaag. Hij is 70 geworden vandaag.
1: Oh, is ik 75?
0: Hij is 70 geworden.
1: Ja, 70 jaar.
0: Nee, hij heeft 75 miljoen wereldwijde verkochte albums. Dat zei je goed.
1: Inderdaad.
0: Dat zei je goed. En daarom draaien we Kenny G en Songbird.
1: Kenneth.

0: Jonas Blue en Jack and Jack. En Rise. Ja, wij zijn er volgende week weer aan.
1: Klopt, want inderdaad.
0: De tijd zit er helaas alweer op.
1: Ja, maandag zijn we er weer.
0: Ja, en nu hoop ik dat de mensen ons niet de schuld gaan geven van dat de week er alweer zo snel op zit.
1: Waarom?
0: Nou ja, het is gewoon snel gegaan deze week. Maar ik had liever nog ook een...
1: Je wil nog langer doorgaan, bedoel je?
0: Dat gaan we niet doen. Nee. Maandag zijn we er gewoon weer. Het weekend is het ook mooi.
1: Ja,
0: hopelijk wordt het
1: lekker.
0: Mooi weer.
1: Ik hoop het wel.
0: Ga je nog wat leuks doen?
1: WK voorpret wellicht? Ik weet het niet.
0: Nou, weet je wat? We gaan het zien en we zijn er maandag weer. Om 12 uur.
1: Tot maandag.

0: fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Wat
10: een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feestact, DJ

0: en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het 2e grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. Landelijke maatregelen om de gevolgen van corona te beteugelen kwamen in 2020 niet te laat, heeft Jaap van Dissel verklaard aan de parlementaire commissie Corona. Volgens de toenmalige RIVM-directeur en voorman van het Outbreak Management Team is het logisch dat maatregelen pas volgden nadat duidelijk werd dat ook mensen zonder klachten besmettelijk waren. Het enige alternatief was volgens Van Dissel een totale lockdown tot een vaccin beschikbaar kwam. De 49-jarige Ayada K. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat zij haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. Je kind laten recruteren als kindsoldaat is een oorlogsmisdrijf. K. reisde in oktober 2014 met haar 2 kinderen van toen 13 en 15 jaar oud naar Syrië. Daar verbleef het gezin jarenlang in door IS gecontroleerd gebied. Haar zoon kwam in 2017 om het leven bij een bombardement. Haar dochter moest 2 maal trouwen met een IS-strijder. En onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. De Domus stamt uit de 2e eeuw na Christus en ligt vlakbij het Colosseum. Het monument ligt volgens Italiaanse archeologen in een gebied waar grote Romeinse figuren als Augustus, Cicero en Pompeius woonden. Er gingen al jaren geruchten over ondergrondse ruimte onder de school. 6 jaar geleden werd tijdens een protest door leerlingen de villa ontdekt. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
4: Nu bij Kruidvat alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Waar nu alleen nog boerenland en bos is toegestaan in Zelhem, mogen in de toekomst waarschijnlijk huizen worden gebouwd. De gemeente staat positief tegenover een nieuwbouwplan voor 15 woningen aan de noordwestrand van het dorp. Het gaat om percelen bij de Toorweg, Orchideestraat en de Oude Loorweg. Op dit moment mag de grond alleen agrarisch en als bos worden gebruikt. De eigenaar heeft de gemeente gevraagd om er woningbouw toe te staan. Een man van 39 uit Gendringen is aangehouden voor de vernielingen van winkelruiten. Op een filmpje dat rondgaat op social media is de man te zien. In beide handen houdt hij een groot voorwerp om mee te kunnen slaan. De ramen van Villa Cadeau, het Kruidvat en Beumerschoenen zijn daarmee ingeslagen. De politie kan er nog niets over zeggen. Die laat het voorval onderzoeken. De man is inmiddels weer op vrije voeten. 9 jaar geleden werden meerdere mensen in Ohio uit de kermisattractie Fireball geslingerd. De slachtoffers eisen een schadevergoeding van in totaal $78 miljoen. Maar de kans is klein dat ze het geld ooit zullen krijgen. Want de kermisbouwer uit Neede is failliet verklaard. Het gaat om kermis- en machinebouw Gazendam International uit Neede. Bij de kermisramp viel 1 dode en raakten 7 mensen gewond. Al 16 jaar wordt er gesproken over woningbouw op de plek van garage Hart Gerink in Eibergen. Begin dit jaar kwam er eindelijk groen licht voor, maar weer is er te vroeg gejuicht. Want de provincie Gelderland wil opnieuw een flora- en fauna-onderzoek laten uitvoeren op de plek van de garage. Dat meldt de projectontwikkelaar Berend van Garderen. Gelderland wil weten of er geen bedreigde dier- en plantensoorten verstoord kunnen worden door de sloop van de garage. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
3: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. 3 mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De 3 rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Romeinse erfgoedcollectie. Daaronder waren 3 armbanden en de beroemde helm van Cotofenesti. Die helm en 2 armbanden zijn alweer terecht. De 3 mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die 2 van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. Een Oekraïense zeedrone is per ongeluk in Roemenië terechtgekomen nadat het vaartuig door Russische elektronische oorlogsvoering van koers was geraakt. Dat heeft de Oekraïense marine bevestigd. Later ontplofte die drone in de havenstad Constanta aan de Zwarte Zee. De Roemeense autoriteiten ontruimden daarop delen van de stad en enkele stranden. Maar het gevaar is volgens de autoriteiten nu geweken. De maatregelen worden opgeheven. Eergisteren werd er in Roemenië nog een zeemijn gevonden. En de doodsoorzaak van bultrug Timmy is nog niet vastgesteld. Na autopsie op het Deense eiland Anholt is wel duidelijk geworden dat het een vrouwtje is. Deskundigen hebben monsters genomen om te onderzoeken of een virus of een visnet een rol speelde bij haar dood. Volgens de onderzoekers wordt dat lastig omdat het dier al ver ontbonden was. De resten van de walvis zijn inmiddels van het strand verwijderd. Ze komen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum van Denemarken in Kopenhagen. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is 1 graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: Een extra grote fans van Voordeel? Nu
0: naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
12: Fans van voordeel.
0: Aldi.
15: Het feest van de eeuw komt eraan. Want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst na Arbeid in

0: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tiroler Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
0: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
2: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Koren Festival. Op zondag 7 juni vanaf 1 uur. Met ongeveer 15 verschillende koren op 5 podia in de binnenstad. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
3: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snollebolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
4: Sven Dimmendaal. Ben je vandaag op werk? Ja, dat had je beter niet kunnen doen. Ik vertel je zo meteen waarom na de nieuwe van Ruben Hillen. Dit is 20 Seconds. Goedemiddag.

wanna be with you. Hey, zeg eens eerlijk, hoe vaak droom jij ervan om even die wekker uit te zetten, je nog een keer om te draaien en een dag niet aan werken te denken? En dat was vandaag de dag om eventjes te spijbelen, want op 7 juni is het Nationale Spijbeldag voor volwassenen. Ja, kinderen die doen dat regelmatig, maar goed, voor volwassenen is dat ja, eigenlijk iets wat ze in hun jeugd deden, maar tegenwoordig niet meer. Het is een initiatief van lifestyle coach Caroline Roelofs en het idee is eigenlijk dat je even geen verplichtingen hebt, even geen to-do-lijstjes af hoeft te werken. Dus even geen stress eigenlijk. En gewoon een dag om alleen aan jezelf te denken. Volgens Caroline is spijbelen veel meer dan een dagje vrijnemen. Het is namelijk bewust tijd maken om op te laden. Want zeg eens even stil. Zeg eens even zelf. Hoe productief ben je nou eigenlijk als je batterij helemaal leeg is? Ja, dan doe je toch niks. Dus even een dagje opladen kan helemaal niet kwaad. En het is trouwens niet toevallig dat Nationale Spijbeldag op een vrijdag valt. Ideaal namelijk voor een extra lang weekend. Tot zover mijn middagshow hier op Regio 8. Ik ben de zon. Nou nee, dat zal Les het niet zo leuk vinden, denk ik.

Salter zal keep on moving. Veel 1 en 2 nieuws vandaag. Bij een eenzijdig ongeval aan de Beekseweg in Beek is gisteravond niemand gewond geraakt. De auto was wel beschadigd, moest worden afgesleept. Er is ook nog een kettingbotsing geweest op de Ruurloosseweg, de N315 bij Zelhem. Daar zijn donderdagmiddag 3 auto's zwaar beschadigd geraakt. En voor zover bekend raakte daar niemand gewond. Dat hele verhaal dat lees je allemaal op onze website regio8.nl.

regio 8, Miles Smith en My Mass. Ja, dat hij er een beetje een zooitje van maakt, dat valt nog wel mee, want hij doet het ontzettend goed. Net als veel bands dat vroeger deden. Wat dacht je van de Foo Fighters bijvoorbeeld? De Foo Fighters die sluiten namelijk op zondag 21 juni de 55ste editie van Pinkpop af. Het festivalseizoen staat natuurlijk weer op het punt van beginnen. Zwart Cross komt er ook weer aan en Pinkpop dus ook. Eind juni is dat. Het is de vierde keer dat de Amerikaanse rockband op het festivalterrein in Landgraaf staat. Dat het een vlammend optreden gaat worden, dat hoopt de organisatie ook. Zij hebben namelijk in ieder geval een aanvraag gedaan voor een vuurwerkshow rondom het optreden van deze band. Ja, je moet je voorstellen, hè, je staat voor dat podium te wachten totdat deze band opkomt. Nou, ze komen op met een gigantische vuurwerkshow, met een gigantische lichtshow. En ze spelen dit nummer. Dat kan niet anders dan één groot feest worden.

0: Hou je van likken? Aan ijsjes? Dan heb ik zo meteen iets voor je. De goede paar minuten hoor jij wat je hier kunt winnen. En wanneer vooral hier en waar je ook lekker aan kunt likken. Dat hoor je dus zo meteen na het laatste nieuws uit de regio. En ook fijne muziek van Liam Payne en Rita Ora aan de weg. Klinkt heel smerig dat likken. Maar likken aan ijsjes heb ik het over. En dat wil je echt. Want die ijsjes zijn zo gigantisch lekker. En hoe je ze kunt winnen en wanneer, dat vertel ik je zo.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkbakkers. Anders ga je mis.
1: Tiptop Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tiptop Car Wash, geef glans aan jouw auto.
2: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een man van 39 uit Gendringen is aangehouden voor de vernielingen van winkelruiten. Op een filmpje dat rondgaat op social media is de man te zien. In beide handen houdt hij een groot voorwerp om mee te kunnen slaan. De ramen van Villa Cado, het kruidvat en beumerschoenen zijn daarmee ingeslagen. De politie kan er nog niets over zeggen. Die laat het voorval onderzoeken. De man is inmiddels weer op vrije voeten. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen. Maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. Al 16 jaar wordt er gesproken over woningbouw op de plek van garage Hart Gerink in Eibergen. Begin dit jaar kwam er eindelijk groen licht voor, maar weer is er te vroeg gejuicht. Want de provincie Gelderland wil opnieuw een flora- en fauna-onderzoek laten uitvoeren op de plek van de garage. Dat meldt de projectontwikkelaar Berend van Garderen. Gelderland wil weten of er geen bedreigde dier- en plantensoorten verstoord kunnen worden door de sloop van de garage. 9 jaar geleden werden meerdere mensen in Ohio uit de kermisattractie Fireball geslingerd. De slachtoffers eisen een schadevergoeding van in totaal $78 miljoen. Maar de kans is klein dat ze het geld ooit zullen krijgen. Want de kermisbouwer uit Neede is failliet verklaard. Het gaat om kermis- en machinebouw Gazendam International uit Neede. Bij de kermisramp viel 1 dode en raakten 7 mensen gewond. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
5: Dankjewel, dan kijken we nog even naar de grenscontrole. Zoals gemeld op de A12 tussen Zevenaar en de Duitse grens. Een kwartiervertraging over 5 kilometer. Sterkte!
3: Regio 8. Sven Dimmendaal. Regio 8.

Wat is er nou lekkerder dan of rokjes laten waaien of een ijsko weten te scoren? Nou, dat kan hier op Regio 8. Iedere woensdagmiddag maak je maar liefst 3 keer kans op ijs. Hoe lekker is dat? Blijf de komende weken dus lekker naar Regio 8 luisteren als je een ongelofelijke ijsliefhebber bent. Zometeen Cameron Whitcomb voor je naar Licky Lee en Happy Now.

0: Cameron Wethcum en Kingdom of Fear. Hey, Mart Jansen maakt furore in de jeugd van de Graafschap. Maar is daarnaast ook nog jeugdinternational van Curaçao. De verdediger kwam uit voor 3 jeugdteams en heeft 11 interlands op zijn naam staan. Hoor je hem ook zeggen?
1: En dan vlieg ik naar de andere kant van de wereld om daar een paar potjes te spelen, ja. Ik had het eerst eigenlijk niet verwacht. Maar toen ik eenmaal het mailtje binnenkreeg of gebeld werd, toen vond ik het allemaal wel heel speciaal. En toen dacht ik wel van, deze kans ga ik wel zeker grijpen. Dit ga ik zeker meemaken. En daar heb ik zeker geen spijt van. Ik maak heel veel dingen daarmee. En er zijn heel veel mooie momenten. En natuurlijk ook momenten waar je van leert of wat dan net niet goed gaat. Want bijvoorbeeld bij 120 hadden we dan de laatste seconde waren we uitgeschakeld helaas. Maar voor de rest is het eigenlijk alleen maar positiviteit. Als je dan met logo van Curaçao op je borst speelt en dat je dan het volkslied mag zingen en dan echt in een uitverkocht stadion mag spelen en echt het hele eiland, die roept je eigenlijk je naam of die juicht je toe. Dat is wel heel speciaal.
2: Omdat zijn vader in Curaçao is geboren, mag de 18-jarige verdediger uitkomen voor het land. En mag hij proeven van de sfeer die de Blue Wave met zich meebrengt.
1: In Nederland noem je natuurlijk de Oranje Leeuwen. En Curaçao noemen we dan de Blue Wave. Dat is ook wel de Blauwe Golf. Ja, laat zien dat de supporters één zijn met de voetballers. En dat het eigenlijk Curaçao gewoon een eenheid is. En dat dat ook uitschelt naar de hele wereld. Wat ik zelf heb meegemaakt is dat toen wij daar dus met 120 waren, dat echt het hele eiland leeft. En iedereen die juicht voor je, die moedigt je aan met alles. Daardoor waren we ook, was elke wedstrijd uitverkocht bij ons.
2: De vader van de Jeugd International is oudspeler van de Graafschap, Wouter Jansen. Die onderdeel was van de selectie toen ze promoveerde in 2004. Inmiddels is hij teammanager van het eerste elftal van Curaçao en neemt hij zijn familie mee naar het WK. De jonge verdediger mag het spektakel in Amerika dus van dichtbij meemaken. En denk dan ook dat de ploeg niet kansloos is.
1: Ik heb ergens nog wat gevoel alsof we wel voor een verrassing kunnen gaan zorgen daar. Dus ik denk dat geen Lansen moet gaan onderschatten. En ik denk dat het sowieso voor de jongens echt heel gaaf gaat worden. En dat ze veel mooie dingen meegemaakt die ze normaal niet zouden meemaken. Nee. Ik denk derde, dat ze een van de beste nummer 3's worden.
2: Voor de verdediger wordt het WK een feestje. Niet alleen omdat hij de sfeer mag proeven, maar ook omdat hij voor 2 landen kan juichen. Nederland en Curaçao.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dan juich ik nog wel extra voor Curaçao, hoor. Maar allebei heel erg, inderdaad.
0: Dat hele verhaal, dat leest en zie je op onze website. Regio 8.

drankje, biertje, vrienden en nu de muziek nog. Nou, die verzorg ik voor je. Wat wil jij horen op deze vrijdagmiddag? Zo langzaam richting het einde van je werkdag. Laat dat even weten. Kun je doen door mij te appen 0647470022. Je mag het ook inspreken. Wat kan ik voor je draaien? Zometeen het laatste nieuws uit binnen en buitenland onderweg. Ook Eruption komt eraan naar de Scorpions. And still loving you.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Tip Top Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tip Top Car Wash, geef glans aan jouw auto.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nederland verzet zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om begrotingsregels tot 2028 te versoepelen voor groene energie-investeringen. Minister Heijnen noemt dat onverstandig en vreest dat landen zo verder in de schulden raken. Het voorstel kwam na druk van de Italiaanse premier Meloni. Volgens Brussel is er extra financiële ruimte nodig om sneller af te stappen van fossiele brandstoffen. Nederland zoekt nu samen met andere kritische EU-landen naar steun om het plan tegen te houden. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Romeinse erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotovanesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aaldersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
12: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
13: Met op zaterdag 13 juni de Dire Straits Tribute. Boom Like That.
12: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
11: Betting Wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
14: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
15: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Sven Dimmendaal.
17: Gaat niet zo goed met de rivierprik. Viro is aangeschoven. Hij vertelt je er zometeen meer over naar Cargo en Cape of Fate. That's when you know.

0: Als je graag in de Oude IJssel zwemt, zou ik nu even opletten. Quigo is aangeschoven, want het gaat niet helemaal goed met de rivierenprik, heb ik begrepen. Nou, moet je me even uitleggen wat dat is, want volgens mij is dat niet echt zo'n schattig visje als wat ik dacht dat het was.
1: Nee, inderdaad. Het is een palingachtige en het is een miljoenen jaar oude vis. Die is eigenlijk al heel lang niet meer geëvolueerd, niet meer veranderd. En die leven ook in de Oude IJssel hier. En dat is inderdaad niet een heel prettig visje, want die heeft heel veel tanden. En die klampt zich dan vast aan een andere vis.
0: Ja.
1: Ja, en die zuigt eigenlijk al het bloed eruit totdat die vis dood is.
0: Met andere woorden, die vis die overleeft dat natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Doet dit dat ook bij mensen? Want ik zie soms wel eens, als ik langs Doetinchem rijd bijvoorbeeld, hè, in de IJssel zwemmen wel eens mensen.
1: Ja.
0: Of in Zutphen zie ik ze ook regelmatig zwemmen.
1: Ja.
0: Ja, als ik dit zo hoor, dan zou ik daar toch niet zo graag tussen gaan zwemmen.
1: Nee. Ja, ik zou er niet bang voor zijn, want ik denk dat de vissen banger zijn voor ons dan andersom. Maar ja, 0% kans is er natuurlijk nooit.
0: Nee, dat is ook zo. Je zegt het al, het is een miljoenen jaren oude vis. Het is niet verder geëvolueerd. Hoe is dat? Hoe komt dat?
1: Nou, die vis die heeft het eigenlijk altijd heel goed gedaan. Gewoon. Dus dan hoeft hij zich ook niet aan te passen.
0: Nee.
1: Alleen, nu is het onderzoek gebleken dat die vis zijn paaigronden, dus de voortplantingsgronden, in Duitsland niet kan bereiken. Want het is zo, die vis die zwemt in de Noordzee en in het IJsselmeer. En die komt dan via de Oude IJssel. Moet hij eigenlijk naar Duitsland toe om daar de eitjes achter te kunnen laten.
0: Ja.
1: En er is nu onderzoek uitgevoerd door Sportvis Unie Nederland. Dat die vis eigenlijk Duitsland helemaal niet meer kan halen door al die vispassages die wij bij de sluis hebben gemaakt.
0: Ja, oh zo. Maar dan vraag ik me toch af, die vis kan zich toch ook gewoon in Nederland voortplanten?
1: Dat kan, alleen het heeft een bepaalde gronden en bepaalde wateren heeft hij nodig. En als die vis eenmaal weet, ik moet naar Duitsland, dan gaat hij daar ook generaties lang weer naartoe.
0: Ja, zo.
1: En het is nu zo dat van de 35 vissen die ze hebben gezenderd en hebben gemeten, kwamen er, dus vanaf het IJsselmeer kwamen er maar 5 uiteindelijk aan bij Ulft hier. En daarna eigenlijk geen één vis meer verder naar Duitsland.
0: Oké, en wat heeft dat dan voor gevolgen uiteindelijk? Die vis die sterft dan uit, of hoe moet ik dat zien?
1: Nou ja, op lange termijn zijn de gevolgen dat die vis dus gaat verdwijnen uit de Oude IJssel. En dan zou je denken, nou ja, het is een beetje een enge vis, dat is niet zo erg. Maar dat is natuurlijk voor de biodiversiteit is dat natuurlijk wel een flinke ramp.
0: Ja.
1: Het onderzoek is nu ook gebleken dat wij bij die vispassages in Gaanderen, dus bij Sluis de Pol en in Ulft, dat er wel wat aanpassingen nodig zijn om die vis uiteindelijk in Duitsland te kunnen laten komen. En de reden dat deze vis is onderzocht, is omdat wanneer deze specifieke vis door die vispassages kan komen, eigenlijk alle vissen daardoor heen kunnen komen.
0: Is dat zo, ja?
1: Ja, want deze vis is, ja, het klinkt heel raar, maar het is een slechte zwemmer.
0: Oh,
1: ja.
0: Oké, dan moet je even uitleggen, denk ik. Hoezo? Want je gaat ervan uit dat elke vis gewoon normaal kan zwemmen, toch?
1: Ja. Ik denk dat als mensen die vis even googlen, dat ze er ook wel snel achter komen waarom. Het is meer een slangachtige, zo'n palingachtige. En die heeft dus moeite om die vistrappen door te komen. En daarom is dus een goede maatstaf. Als die vis door een vistrap kan komen, dan is ze eigenlijk voor de andere vissen ook geen probleem.
0: Oké, ja, ik vind het een bijzonder verhaal. Ga hem ook zeker even googlen, inderdaad. De rivierenprik heet die vis.
1: Ja.
0: Het is een bijzondere vis. Ik heb hem net ook even gezien, maar het is een apart beestje, kan ik wel zeggen.
1: Hij ziet er niet mooi uit. Nee.
0: Hij verdient geen schoonheidsprijs.
1: Nee.
0: Hey, Figo, dankjewel. En het hele verhaal dat deed je uiteraard op onze website regio8.nl.
1: Dankjewel.
2: Daag!

dat einde van je werkdag met de muziek van Regio 8. Hey, wat kan ik voor je draaien? Laat het even weten. 0647470022. Waarmee luid jij lekker je weekend in? Waarmee sluit jij je werkdag af en je werkweek? En waarmee ga jij de vrijdagavond goed in? Laat het weten. Draak het voor je naar Paula Abdul en Straight Up.

0: de samenwerking, hè. Ik had niet verwacht dat deze samenwerking ooit tot stand zou komen. Is toch gebeurd. Madonna en Sabrina Carpenter hebben de handen ineengeslagen en hebben daar dit nummer van gemaakt. Bring Your Love. Je hoort toch een stukje wat je van Madonna gewend bent. Dat stukje ouderwetse, hè, maar wel ontzettend goed. En een stukje nieuwe van Sabrina Carpenter. Als je dat samenbrengt, dan wordt het gewoon een hit. En dat merk je nu ook wel regelmatig gedraaid hier op Regio 8. Zometeen het laatste nieuws uit jouw achtertuin onderweg. Lees je uiteraard ook op onze website regio8.nl. Een muziek van Kings of Leon onderweg. Yeah! En er zit een leuke mama appelsap in. Die vertel ik je zo.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
8: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
10: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een man van 39 uit Gendringen is aangehouden voor de vernielingen van winkelruiten. Op een filmpje dat rondgaat op social media is de man te zien. In beide handen houdt hij een groot voorwerp om mee te kunnen slaan. De ramen van Villa Cadeau, het Kruidvat en Beumerschoenen zijn daarmee ingeslagen. De politie kan er nog niets over zeggen. Die laat het voorval onderzoeken. De man is inmiddels weer op vrije voeten. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen. Maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. 9 jaar geleden werden meerdere mensen in Ohio uit de kermisattractie Fireball geslingerd. De slachtoffers eisen een schadevergoeding van in totaal $78 miljoen. Maar de kans is klein dat ze het geld ooit zullen krijgen. Want de kermisbouwer uit Neede is failliet verklaard. Het gaat om kermis- en machinebouw Gazendam International uit Neede. Bij de kermisramp viel 1 dode en raakten 7 mensen gewond. Al 16 jaar wordt er gesproken over woningbouw op de plek van garage Hart Gerink in Eibergen. Begin dit jaar kwam er eindelijk groen licht voor, maar weer is er te vroeg gejuicht. Want de provincie Gelderland wil opnieuw een flora- en fauna-onderzoek laten uitvoeren op de plek van de garage. Dat meldt de projectontwikkelaar Berend van Garderen. Gelderland wil weten of er geen bedreigde dier- en plantensoorten verstoord kunnen worden door de sloop van de garage. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
13: Sven Dimmendaal, Regio 8.

Wil je nog normaal naar dit nummer kunnen luisteren, moet je nu heel even je oren dicht doen. Want in dit nummer zit toch zo'n gigantische mama appelsap. Er wordt veel gesproken over bekende nummers. Andere nummers waar mama appelsap in zit. Waar is toch dat zebrahondje voor van Kwama bijvoorbeeld. Nou, hier zit dus ook een gigantische mama appelsap in. Moet je heel goed luisteren naar het intro van dit stukje. Komt-ie. There where you're laying, Tom met Zout. Ja, het lijkt me toch niet echt prettig liggen in een Tom met Zout. Maar ja, goed, dat kan aan mij liggen. Kings of Leon dus en Sex on Fire hier op Regio 8. Leukste uit je regio, zo richting het einde van je werkdag. Goedemiddag.

zijn niet te stoppen. Ik heb het over de grenscontroles in Duitsland. Dat is onderwerp van gesprek de afgelopen maanden. Dat zeg ik, het loopt al een hele lange tijd. En de oproep van de Europese Commissie om de grenscontroles binnen Europa af te bouwen en na uiteindelijk een stop valt goed bij de bestuurders in de Achterhoek. Zij hopen namelijk dat Duitsland de controles aan de grens snel stopt. Ja, het heeft heel veel ellende opgeleverd, zoals je misschien zelf wel weet. Jij staat er misschien dagelijks in, of misschien heb je het wel gehoord. Die ongelukken die daar gebeuren door dat stilstaande verkeer. Nou, de Europese Commissie adviseerde gisteren, dat, of 4 juni, ja, dat is gisteren, dat Nederland acht andere landen moeten werken aan een geleidelijke afschaffing binnen van de binnenlandgrenscontroles. Volgens Brussel zijn er namelijk andere manieren om illegale migratie aan te pakken. Bijvoorbeeld met mobiele controles en nieuwe technologie. Nou, ook burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem en tevens ook voorzitter van Regio Achterhoek is blij met het advies. Hij zegt, ik sta volledig achter deze uitspraak. En volgens Bouwmans zijn de controles altijd al in strijd geweest met Europese afspraken en leveren ze weinig op. Ze dragen vooral bij aan symboliek, zegt hij. Nou, dat hele verhaal, dat lees je op onze website regio8.nl.

Waar zou hij naartoe zijn gegaan? Voormalig ter arena van de Graafschap. Marinus Dijkhuizen. Hij heeft een nieuwe plek gevonden waar hij de trainerschap kan uit gaan oefenen. En waar dat precies is, dat hoor je zo meteen van mij na het laatste nieuws. Eerst Mark Lindsay nog. Get aboard the Silverbird, departing gate 19.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Tip Top Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tip Top Car Wash, geef glans aan jouw auto.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Goedemorgen allemaal! Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl. Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. Het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Boekholt O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Albersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crisis. Maar voor een crisis die het hele land raakt ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
6: Tip Top Car Wash, powered by Custer Energy, zorgt samen met Regio 8 voor de schoonste auto's van onze regio. En jij kunt volgende week gratis shinen. Luister elke dag naar Regio 8 en maak kans op een gratis autowasbeurt. Tip Top Car Wash, geef glans aan jouw auto.
14: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
15: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
16: Peugeot.
17: Op zaterdag 13 juni zet de Hendriksen Groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendriksen, Hendriksen Prefab en Henk U Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendriksen Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendriksen Groep, dat wil je niet missen.
18: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Sven Dimmendaal.
20: Heb je de gitaar uit de kast gehaald? Ook al heb je geen gitaar, pak je luchtgitaar erbij, want dit nummer, die moet je echt meespelen. Heart and Barracuda.

Lekker hoor. Ja, Marines Dijkhuizen. Regio. Die is behoorlijk verhuisd, kan ik je vertellen. Of tenminste, je weet hem, je kent hem van vorig jaar nog van de Graafschap. Daar was hij natuurlijk de trainer. Maar hij heeft een nieuwe plek gekregen. En nu hoor ik je denken, ja, waar is dat dan? Bij de snackbar. Nee, dat is niet waar. Bij VVV. Hij is de nieuwe trainer geworden van VVV Venlo. En dat heeft de club vanmiddag bevestigd. De 54-jarige trainer tekent in Venlo een contract voor 2 seizoenen. Ja, Marines Dijkhuizen die traint gewoon lekker op door. Niet meer bij de Graafschap, maar in Venlo, in Limburg. Dus waarschijnlijk zullen we hem volgend seizoen ook nog wel eens tegenkomen dan. Zeker als jij naar de Graafschap gaat. Misschien niet. Trouwens, ik weet het helemaal niet. Dat zeg ik wel. Speelt Venlo nou in de keukenkampioendivisie of niet? Dan ga ik ter plekke opzoeken. Want nu zeg ik wat. En ik weet niet eens of ze in de keukenkampioendivisie of eredivisie spelen. Even zien. Ze spelen in, dat is de vraag, welke divisie? Jeetje. Ja, het is live radio, hè. Daar hou je. Eerste divisie. Dus dat is de... Ja, de keukenkampioendivisie. Toch goed gegokt, gelukkig. Ik schrok me al een ongeluk dat ik dadelijk iets zeg wat niet klopt. Had ik eigenlijk eerst moeten factchecken natuurlijk, maar goed. Gefeliciteerd natuurlijk Marines Dijkhuizen dat hij bij VVV de nieuwe trainer is geworden. Ik ben heel benieuwd naar wat jij denkt, wat de Graafschap eigenlijk volgend seizoen gaat doen. Want het is nu natuurlijk zomerstop, maar wat verwacht jij van de Graafschap van komend seizoen? Gaan ze het beter doen? Blijft het een beetje hetzelfde of gaan ze achteruit? Laat dat even weten. Draai ik ABBA voor je met Money, Money, Money.

Het is weekend! Lekker hoor! Ja, het is, daar heb je waarschijnlijk ongetwijfeld lang op gewacht, maar het is gewoon weekend! Mensen, leg dat spul aan de kant. Ga lekker achterover zitten. Klim in je auto en ga op huis aan. Ja, daar schok je van waarschijnlijk, hè? Maar ja, het is gewoon weekend, dan moet je toch vrolijk ingaan. George Michael nu voor je.

En na het weer van afgelopen week ben je toe aan wat zonnestralen. We gaan zo meteen eens even aan Gerrit Vossers vragen of het weer eindelijk wat beter wordt. Of dat de boeren nog misschien een beetje geluk hebben met de regen die gaat vallen. Tenminste, als er heel veel regen valt, is volgens mij ook niet heel erg best voor de gronden. Maar goed, dat vragen we zo meteen even aan Gerrit Vossers. Of dat je dit weekend toch weer de barbecue aan kan steken. Je hoort het allemaal zo meteen binnen nu en een goede 10 minuten. Eerst nog even genieten van Desha en Mad About It. Lekker een beetje counter.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. 9 jaar geleden werden meerdere mensen in Ohio uit de kermisattractie Fireball geslingerd. De slachtoffers eisen een schadevergoeding van in totaal $78 miljoen. Maar de kans is klein dat ze het geld ooit zullen krijgen, want de kermisbouwer uit Neede is failliet verklaard. Het gaat om kermis- en machinebouw Gazendam International uit Neede. Bij de kermisramp viel 1 dode en raakten 7 mensen gewond. Een man van 39 uit Gendringen is aangehouden voor de vernielingen van winkelruiten. Op een filmpje dat rondgaat op social media is de man te zien. In beide handen houdt hij een groot voorwerp om mee te kunnen slaan. De ramen van Villa Cadeau, het kruidvat en beumerschoenen zijn daarmee ingeslagen. De politie kan er nog niets over zeggen. Die laat het voorval onderzoeken. De man is inmiddels weer op vrije voeten. Al 16 jaar wordt er gesproken over woningbouw op de plek van garage Hart Gerink in Eibergen. Begin dit jaar kwam er eindelijk groen licht voor, maar weer is er te vroeg gejuicht. Want de provincie Gelderland wil opnieuw een flora- en fauna-onderzoek laten uitvoeren op de plek van de garage. Dat meldt de projectontwikkelaar Berend van Garderen. Gelderland wil weten of er geen bedreigde dier- en plantensoorten verstoord kunnen worden door de sloop van de garage. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
14: Marcel, dankjewel.
1: Door hem, de weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
14: Daar zal je hem hebben hoor. Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
15: Goedemiddag.
14: Hey, heb jij nog leuke weekendplannen, spannende weekendplannen op de planning staan of valt het mee?
15: Trekkerskieken.
14: Trekkerskieken, poh, zeg je dan of niet?
15: Ja, misschien wel, ja. Nee, ik was er vandaag met de Weerpraat op Sinderen. En daar hebben ze zondag oldtimer treffen.
14: Oh.
15: Ja, en daar komen heel wat trekkers, in ieder geval oldtimers daar. En ze hebben dit als item, ze hebben elke keer een ander item. Dat is nu grasmaaien, dus met zo'n oude maaimachine gaan grasmaaien, schudden en al die dingen. Dus is best wel interessant.
14: Oh, dat is wel tof. Waar is dat precies? Kunnen mensen daar ook gewoon heen? Want dat klinkt best interessant.
15: Ja, daar kunnen ze heen Sinderen als ze daar naartoe gaan. En daarvoor Sinderen is nog een kapelletje. Of als je van de andere kant komt, dan is die achter Sinderen. Maar in ieder geval festival bij een kapel. En als je daar even rondkijkt, het is aan de Kasteelweg, maar dan zie je het vanzelf.
14: Kijk, hey, hopelijk hebben ze goed weer morgen. Dat kun jij ons vertellen natuurlijk.
15: Ja, zondag is dat dan.
14: Zondag, sorry.
15: Daar gaat het ook nog met wat buien te maken. Ik vond zelf in Zilvolde viel het nog meer met de hoeveelheid 2 mm. Maar vanmorgen trokken ook nog wat buien wat noordelijker lang is. En die zaten aardig wat rode punten in. En wat plaatsen is 5 tot 10 mm gevallen. En op dit moment, heel veel plekken is het ook droog. En dan zien we wat wolkenvelden. De zon die zit er een beetje bij. Het is een beetje broeierig. Maar met 18 graden op dit moment is het heerlijk weer buiten. Meer omdat er ook weinig wind is. En vanavond kan er in eerste instantie nog een enkel buitje vallen. Maar geleidelijk aan blijft het overal droog. En komende nacht is het droog. En dan koelt het af naar 11 graden. Ja, en morgen dan begint de dag ook weer droog. De zaterdag. En net als vandaag, vooral in de middag, kan er een enkele bui vallen. Maar die temperatuur die komt morgen iets hoger uit, want de wind die vandaag westelijk was, die gaat morgen om naar zuidwest. Dan komt er iets zachtere lucht binnen en dan kan het 20, 21 graden worden. Heel aangenaam, ook omdat morgen ook vrij rustig is overdag. En zo zal het met de zondag ook gaan, alleen zijn de rollen dan een klein beetje omgedraaid, want in de nacht naar de zondag kan al een bui vallen of wat regen. En daar hebben we zondagochtend ook mee te maken. In de middag wordt het vanuit het zuidwesten langzaam wat droog. Het laatste in de Achterhoek. Maar dan hebben we ook nog best wel een groot deel van de middag aardig weer. En ook die 20, 21 graden als maximumtemperatuur. Ja, en die temperaturen die zullen volgende week ook na het weekend ook een beetje aan de orde zijn. 19 tot 21 graden. En elke dag wel kans op wat regen of een buitje. Maar het worden geen dagen. En droge perioden zullen overheersen. Maar ja, als je helemaal niet nat wilt worden, dan moet je even geregeld een keer omhoog kijken of er geen bui aankomt.
14: Kijk Gerrit, dat was hem alweer.
15: Zo
14: kan het ook. Gerrit, ik was er even ik was eventjes in slaap gevallen. Want met dit weer, als ik zo naar buiten kijk, die grijze wolken, daar word je ook wel een beetje moe van, toch?
15: Ja, het is vrijdag natuurlijk. Hè. Dan is het de laatste dag van de werkweek. En dan allemaal een beetje de ogen hangen.
14: Hè. Ja, precies. Ik kreeg trouwens net wel een mooie foto doorgestuurd van Janine nog. Het weer mag dan niet alles zijn, maar het levert wel mooie plaatjes op. Ze stuurt dan een foto van best wel hele donkere wolken. Met een zonnetje dat er tussendoor schijnt. Uitzicht op een weiland. Ik denk dat de boeren wel blij zijn met het weer, of niet?
15: Ja, het is heel groeizaam weer op dit moment. Met alles wat dat betreft ook. Als je ziet de kersen en de vruchten aan de bomen ook, hoor. Dat gaat aardig, dat groeit allemaal aardig snel. Dus, maar je mag de foto wel even doorsturen als je wil. Dan kun je daar helemaal goed.
14: Ja,
15: ik gebruik hem nog een keer voor de weerproot.
14: Hartstikke leuk. Ik stuur hem door. Gerrit, dankjewel en goed weekend, hè?
15: Ja, goed gewoon.
12: Sven Dimmendaal. Regio 8.
16: We zijn u dankbaar voor deze prachtige dag. Het is weliswaar bewolkt met hier en daar kans op regen. Maar we hopen dat de regen daar en niet hier zal vallen.

Dit is Regio 8. Wil je nou op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Check daarvoor onze website regio8.nl. Daar vind je onder andere nieuws over de Jeugd International Curaçao en superboer Mart Jansen. Daar vind je een video over. Bijzonder verhaal is dat. En dan lees je ook meer over waarom Doetinchem wordt beoordeeld op mogelijk nationale status voor grootschalige woningbouw. Nou goed, daar lees je dus alles over op onze website en uiteraard de grenscontroles.

Rocket to... Doe even overnieuw. Rocket to your anus. Oftewel, de Venger Boys hier op Regio 8. Ja. Ja, soms ben je ook een beetje snel en wil je gewoon te enthousiast zijn. En het is ook gewoon tijd voor weekend, toch? Hey, ik ga weekend vieren. Ik ben de zondag nog weer even voor je. En ik moet echt even bijkomen van deze drukke week. Wandelvierdaagse gehad. Nou, heb ik zelf niet aan meegelopen, maar het idee alleen al is vermoeiend. Dus ik ga even rusten. Ik zeg tot zondag en geniet nog even van Noah Kahan en Dorth. Tot zondag.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Binnen een paar weken komen Nederland, België en Luxemburg met een plan om landen sneller maar zorgvuldig richting een EU-lidmaatschap te helpen. Dat zei premier Jette na een EU-top met westelijke Balkanlanden in Montenegro. Het voorstel moet vooral duidelijkheid geven over de toetreding van landen als Oekraïne. Volgens Jette is uitbreiding alleen mogelijk als landen aan alle EU-criteria voldoen. Voor een proeflidmaatschap was te weinig draagvlak. De Benelux wil vooral zorgvuldige Europese integratie. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. En het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna €20 miljard nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En

0: pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voeten naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Regio 8.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 Nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden... tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu... schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie... en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn... dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. Het Europese migratiepact dat over een week ingaat... zorgt volgens asielminister Van den Brink niet voor extra problemen in Ter Apel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst start dan met een nieuw systeem... dat voorlopig alleen daar wordt gebruikt. Daardoor kunnen aanmeldingen uit Budel niet meer worden afgehandeld... maar volgens de minister is Ter Apel daarop voorbereid. Het migratiepact moet in heel Europa zorgen voor strengere... en snellere asielprocedures aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden... nadat hij bewusteloos in het water werd gevonden bij de Brouwersdam. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse... en hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Maar dat bleek tevergeefs, zo meldt de politie. Hoe het incident precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Eerder deze week overleed in Rokkanje al een kitesurfer... door een noodlottig ongeval. Het ging daarbij volgens de politie om een val in de duinen door de harde wind. En het wereldwijde aanbod en de consumptie van vlees stegen de laatste 60 jaar sterk. Zo blijkt uit een nieuw rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Gemiddeld eten mensen veel meer kip- en varkensvlees dan vroeger, terwijl de consumptie van rundvlees ongeveer gelijk bleef. De totale vleesconsumptie per persoon is bijna verdubbeld sinds 1961. In rijke landen is het verbruik juist hoog, in armere landen veel lager. De veehouderij blijft daarbij een grote bron van broeikasgassenuitstoot. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: not even trying. Regio 8.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
7: Vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: populaire techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Asielzoekers die al in Nederland zijn moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana, bevestigt het Franse Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Liana. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotto Fornesti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest, waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vastzit. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Ook voordelig bij Trekpleister, 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Odido. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Frans Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. Asielzoekers die al in Nederland zijn moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana, bevestigt het Franse Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Liana. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotofonesti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest, waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vast zit. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim. Dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
15: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Youfone.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: Oh,
1: wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo. Alles voor je dier.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.

0: fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws op Regio 8. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.

0: Would you give me that step by step? Would you give me that step by step? I...
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.